0: wat weet allemaal van het geschat hoor. Ja, dus mijn naam is Christy. Ik denk dat dit het ja, natuurlijk. Ja, ik heb hem niet.
1: Dus
0: aan het
1: kant,
0: dus aan het kant. Waar doet het aan het? Dat draait dus aan het kant. Dat draait dus aan het kant voor 81-68. Ik heb zelfs dus aan het kant voor een systeem d'alarme déclenché par des aliments surchauffés de zin.
1: Ça prend quoi, ça prend
2: This is